0: Dan van 5 kaarten.
1: Van 5.
0: Come on.
1: Dat van 5.
2: Dat van 6 kaarten.
1: Attention. Attention,